0: Zone 54, yup, right here on a Jagaranda FM party night with Ankle Tap. If you could read my mind, the vibes are awesome. What a Saturday. Orlando Pirates are champions. I'm going to say it over and over as we get closer to the mix.
1: Hey, Meneer DJ Ankle Tap, it's Tian, he's the legend of the legends. Ek het nou so pas klaar gewerk.
0: Hoe gaan het, legend?
1: En een pad huis toe gerei. En ek hoor ons delivery dame braai wat lekker vanavond. Well done! Daar is mis nou hoe dit met glys is, ha? Lekker ou brandewijnkie of een bierkie. Met een ou vleisie, met een ou koolekie. Ja, lekker man, lekker. Al vat hy.
0: Nee, Jan, you're making me too list for a braai.
1: Braankeltip. Het sal sê van Morimole. Hoe gaan het vanavond met jou maat? Hey, nie ek maar hier in die bed. Because as ek geld om braaivlees te doen en die vlees is te duur. So, nou leg ek maar in die bed en luister
0: na jou. Nee, oom Charles, kan nie in die bed leeg nie.
1: Baie lekker. Baie lekker, braai enkel tap. Hou so aan, ek like die muziek.
0: Sending some love out to Modi Mole and all across the country and world. Let me know where you tuned in from this evening.
2: We're turning 40, and you get the gift.
3: Time to pack your bags.
2: 7 unforgettable Thompson's Holidays getaways to be won on the birthday boarding call. Celebrate with Jacaranda FM, and we celebrate with you too.